Ja, u weet ongetwijfeld dat de tweede plaats van het tweede uur in X-Rated altijd een hele lange is. En toen ik van de week wist dat ik dit programma ging samenstellen en ik deze voorbij hoorde komen, was duidelijk dat die het moest worden. Bijna elk album van Steve Rhodes, of tenminste veel albums van Steve Rhodes, want hij maakte zoveel. Op zijn albums komt regelmatig een track voorbij met Spirals in de titel en dat is altijd zo'n sequencer track. Maar deze is wel heel mooi. Van het nieuw verschenen Crossing the Bridge live in Boulder was dit Spirals and Portals van Steve Rhodes. En iets anders dat mij meteen begin dit jaar behoorlijk uit de schoenen blies, dat is het schitterende nieuwe album van Mariana Murayama met onze eigen Hessel Veldman. Daar hoort u haar al op de achtergrond. Het album is verschenen bij Stroom Records, de platenmaatschappij. En het is een mooie, schitterende mengeling tussen klankkunst en voordrachtskunst. U hoort van het album Salt het schitterende Feeling for. Under two heavy blankets, with the sound of cars passing softly on the street below, the light of street lamps creeping past heavy curtains. Before I left, I took one page, the letter O, from a pile of loose pages. They wanted to make a lamp in the shape of the moon from the pages of the dictionary, but the pages were thicker than they expected, and when they finally finished and lit the inside, no light broke through. They decided to try again with a different paper, although I suggested that the size of the moon was perhaps too big. Told me that

Zo, ja. Sommige mensen die maken donkere en naargeestige muziek die alleen maar donker en naargeestig klinkt. En sommige mensen maken dat soort muziek waar vervolgens ook een regenboog aan klankkleur in verborgen ligt. En dit is er zo eentje. Althans, dat vind ik. Het was Zenial met het stuk Deckard. Dat staat op het album Foil Punk. En dat gaat op 7 februari verschijnen bij het Poolse label Zoharum. En daarvoor hoorde u het al even schitterende Feeling 4 van Mariana Murayama samen met Hessel Veldman. Van Polen gaan we naar Italië, althans het label zit in Italië. Bij Rose Records in hun Lontano-series verscheen het album Beloved Algorithms van Mosaic Tapes. U hoort Forgotten Freight of the North Sea.

0: Gravenhurst, The Diver. Ja, dat is wel kippenvel. Het was vorige maand alweer 10 jaar geleden dat Nicholas John Talbot ons is ontvallen. En die is beter bekend als Gravenhurst of als de frontman van de band Gravenhurst. Dat was destijds een beetje een vreemde eend in de bijt van het verder compleet elektronische Warp Records label. En dit was het prachtige The Diver. Met daarin, ik beken het live op de radio, wat ik misschien wel de mooiste zin vind uit de hele popgeschiedenis. I have the ghosts of autumn murders walk me home. Ja, prachtig. En daarvoor hoorde u de donkere drones van Forgotten Freight of the North Sea. Dat is de titel. En de artiest was Mosaic Tapes, verschenen op Rose Records. En met die schitterende track van Gravenhurst komen we aan het einde van deze X-rated die geen X-rated was. Ondanks de vervelende reden dat Bob niet kon komen, was het mij wel een genoeg om voor u te mogen draaien op dit tijdstip. Ik heb behoorlijk veel lol gehad. En ik dank u allen hartelijk voor het luisteren, voor de vele berichten en de vele aanmoedigingen die ik hier mocht ontvangen. Maar natuurlijk hoort hier uiteindelijk maar één iemand te zitten. En dat is Bob, dus we hopen op een snel en vooral volledig herstel. Wat we volgende week gaan doen, dat is nog onduidelijk. Misschien is Bob dan wel terug, misschien niet. En als die niet terug is, dan verzinnen we wel weer iets. Het zal in ieder geval niet stil zijn tussen 9 en 11 op de zondagavond. En ook deze week vandaag, dus het volgende uur tussen 11 en middernacht, zal het ook niet stil zijn. Want er staat nog een X-ray voor u klaar, van de hand van Bob zelf. Met daarin Blood Incantation en zij spelen de soundtrack van de documentaire All Gates Open. Dus dat in het volgende uur hoort u toch nog een beetje Bob. Nou Bob, ik hoor dat je weer thuis op de bank zit. Doe in vredesnaam rustig aan. Ik heb je nog maar 8000 keer beterschap gewenst, maar ik doe het bij deze nog een keer. En we hopen je snel weer als altijd hier in de studio aan te treffen. Blijft u allen bij de concertzender, blijft u bij X-Ray. Ik wens u een hele goede nacht en nu mag ik het ook eens een keer zeggen. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

0: Zo, dat was Woede. De woede van Underground Resistance. Het is maar goed dat ze deze plaat niet gemaakt hebben nu Trump aan de macht is. Want dan was het allemaal nog veel kwaaier geweest. Maar dit was in ieder geval al genoeg om de track Rage te noemen. En het staat op de Riot EP. Genoeg om allerlei rellen te veroorzaken. Underground Resistance. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dat is alweer 1991. En we hebben een hele speciale X-Rated deze avond. Want hij is wederom, net als de voorgaande jaren, zo'n enkele weken voor het Roadburn Festival, gevuld met Roadburn. Louter Roadburn. En daartoe is ook te gast Walter Hoeymakers. En dat is de grote man achter het Roadburn Festival. Dus ik ben ontzettend vereerd dat Walter bij ons aanwezig is. Walter, ik wens je een hele goede avond. Fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn om er te zijn, Bob.
0: Ja, ik vind het echt, het is weer helemaal vertrouwd. Het is net als vorig jaar. En de bedoeling is dat jij, want jij hebt tenslotte, staat achter het festival. Dus het is de bedoeling dat jij de tracks die ik zo'n beetje heb uitgekozen en X-rated waardig acht. En denk van, nou jongens, ga er allemaal naartoe, naar dat festival. Want het is, er is zoveel moois te zien. En voor aan jou nu even de schone taak om binnen, laten we zeggen, 1,5 minuut even te melden. Waar ook alweer dat Roadburn Festival voor staat.
1: Ja, Roadburn vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 19 april in 013 in Tilburg en in de spoorzone. En Roadburn is natuurlijk het festival voor heavy muziek in al haar verschillende vormen. We noemen het niet voor niks Redefining Heaviness. We hebben aan de ene kant hele riff-heavy heaviness, maar aan de andere kant ook verstilde muziek die net zo heavy kan zijn. En dit concept dat geldt eigenlijk al jaren voor Roadburn. En eindelijk geven we een dwarsdoorsnede van wat er op dit moment eindelijk gebeurt in de heavy underground. Wat heel spannend is. Het is aan de ene kant de heavy underground, maar er is ook experimenteel folk, elektronica, jazz, duistere hip-hop. Eindelijk is, wat ik al zei, Roadburn een staalkaart van wat heavy muziek in al haar vormen te bieden heeft. En met name, het is een dwarsdoorsnede van wat de underground op dit moment te bieden heeft.
0: Nou, dat heb je prachtig verwoord, want dat klopt inderdaad helemaal. Ik heb de schone taak, aangezien ik deze uitzending natuurlijk van tevoren heb voorbereid, om letterlijk alles te beluisteren wat het Roadburn Festival gaat brengen. Het Roadburn Festival gaat trouwens plaatsvinden tussen 16 en 19 april aanstaande in de gehele binnenstad van Tilburg. Dat betekent dan ook de gehele 013 en ook de hele spoorzone zit daarbij met een Hall of Fame en twee flinke hallen aan die kant van het spoor. En sinds enkele jaren is ook de jazzclub De Paradox betrokken bij het Roadburn Festival. Nou, je hebt een mooie introductie gedaan. En inderdaad, ik ben ook inderdaad tot de slotsom gekomen dat er wederom een heel veel verschillende stijlen op Roadburn zijn te ontdekken. En zo gelijk op de eerste dag al, volgens mij op de donderdag, viel mij Blawan op. Kun jij in het kort iets vertellen over Blawan?
1: Blawan is natuurlijk een beetje een outsider voor Roadburn. Duistere techno-DJ. Natuurlijk legendarisch in zijn genre. En een artiest die je niet direct met Roadburn in verband brengt, maar eerder met Draaimolen, ADE.
0: Had ik dus ook. Ja, vandaar dat ik hem direct programmeerde. Huppakee.
1: En wij kregen te horen dat Blawan eigenlijk een hele grote grindcore en extreme metal fan is. En dat hij zijn zinnen had gezet op Roadburn. Dat hij graag zijn horizon wat wilde verbreden. Zeker met de laatste plaat die hij heeft uitgebracht. Wat natuurlijk een plaat is die op zich een hele emotionele heavy plaat is. En wij werden benaderd door de mensen rond Blawan dat hij toch zijn zinnen op Roadburn heeft gezet en of we hem wilden uitnodigen. En dat hebben we met alle liefde gedaan. Het is voor ons eindelijk, de springplank ook naar een hoekje met de duistere techno op Roadburn.
0: Nou, dat lijkt me helemaal goed. Dus we laten even Blawan spreken. Want zijn nieuwste, die heet Sick Elixir. En daarvan hoort u nu NOS. Dit is X-Rated. Het gaat vanavond tot 11 uur over Roadburn. Allemaal een hele goede avond.

0: Mandy Indiana was dit. Je zou denken dat ze uit Indiana komen, maar dat komen ze helemaal niet. Want ze komen volgens mij uit Manchester. U hoorde van het album URG, oftewel URGH, de track Cursive. En dat is uitgebracht via Sacred Bones Records. En voor de rest was het voor het eerst dat ik hoorde van Mandy Indiana. En kun jij er wat over vertellen, Walter?
1: Mandy Indiana speelde in 22 op Roodburen op uitnodiging van Thomas en Milena van Gold. We hebben het een interessante band gevonden, eigenlijk altijd. En Roodburens Becky woont dichtbij Manchester, is bevriend met een van de bandleden. Ah. En een half jaar geleden kreeg zij gewoon eventjes een linkje opgestuurd met de vraag: God, Becky, zou je het album eens willen beluisteren? Wat denk je? Ik mocht hem ook horen. We waren zo onder de indruk dat we de band destijds gewoon meteen geboekt hebben. Fast forward, URG. Maakt veel tongen los. Wordt door alle toonaangevende muzieksites de hemel ingeprezen. Is eigenlijk een album, daar hangt een hele hype omheen. En ze staan gewoon op Roodburen. En dat vinden we toch wel eigenlijk heel, heel fijn. Want echt alle grote toonaangevende muziekfestivals zitten achter deze band aan. En gewoon bij toeval, omdat Becky een van de bandleden kende, ja, kent en wij het album als eerste hoorden, stonden we vooraan in de rij.
0: Nou, dat is inderdaad een heerlijk mooi toeval, zeg. Want pardon, ik heb kennelijk die muzieksites een beetje gemist, want ik heb deze band een beetje gemist. Maar ik moet zeggen, toen ik het hoorde, dacht ik van, nou, dat gaat wel een goed stevig feestje worden daar op dat Roodburn.
1: Dat gaat het zeker. We gaan het in de Next Stage doen, de 700 capacity zaal. Dus de energie samengebouwd. En ze staan gewoon op Roodburn. En dat vinden we toch wel eigenlijk heel, heel fijn, want echt alle grote toonaangevende muziekfestivals zitten achter deze band aan. En gewoon bij toeval, omdat Becky een van de bandleden kende, ja, kent en bij het album als eerste hoorde, stonden we vooraan in de rij.
0: Nou, dat is inderdaad een heerlijk mooi toeval, zeg. Want pardon, ik heb kennelijk die muzieksites een beetje gemist, want ik heb deze band een beetje gemist. Maar ik moet zeggen, toen ik het hoorde, dacht ik van, nou, dat gaat wel een goed stevig feestje worden daar op dat Roodburn.
1: Dat gaat het zeker. We gaan het in de Next Stage doen, de 700.

0: Zo, die is afgelopen. Voordat je het weet, filmmaker van het album Diffractions. En je hoorde Sacrificial Currency van filmmaker. En jij weet vast, Walter, wel iets te vertellen over deze filmmaker.
1: Het is een techno-jongen, elektronica-jongen uit Colombia. Vertoeft veel in Nederland, Spanje en toert ook vanuit hier. Stond drie jaar denk ik geleden op Roodburen op de zondagavond in de Hall of Fame. Ik kwam daar niet meer binnen. Er stond een rij van hier tot aan de, ja, door de hele spoorzone, zeg ik maar.
0: Ja.
1: En daar is zoveel over nagepraat. En toen wij hoorden dat hij rond Roodburen een aantal dagen in Amsterdam zou zijn en het voor hem heel makkelijk was om naar Roodburen te komen, hebben we hem meteen geboekt. Het is natuurlijk hele spannende elektronica, dansbaar, ook heel filmisch en ook op een bepaalde manier heel duister. Maar wat wil je als je in Colombia opgroeit en ja, daar met zoveel, ik denk de leefomstandigheden waaruit deze jongen komt, toch niet altijd even rooskleurig waren. En dat hoor je ook terug in heel veel van zijn van zijn muziek.
0: Ja, heel veel heeft inderdaad een wat duistere achtergrond. Een wat duistere, een duistere sfeer zo.
1: Heel duister. En daarom past het ook zo mooi bij Roodburen. En we kondigden het aan en er waren zoveel mensen reageerden ook enorm blij. Hij staat dit jaar ook in de Next. Daar kunnen veel meer mensen in.
0: Ja,
1: mooi videoscherm erbij. En ik kijk hier ook echt naar uit. Met name omdat ik hem gemist heb. En dan, ik zit gewoon thuis en in 013 aan Roodburen te werken. Het is natuurlijk door het jaar heen vrij abstract.
0: Ja.
1: Het speelt zich af op papier waarin je de line-up met name gaat schuiven wat de mooiste artistieke en muzikale route is. Daarin passen we ook filmmaker in. En dan komt het opeens op Roodburen tot leven. En dat zijn toch wel hele overweldigende momenten, want dan zie je de impact en dan, je voelt heel veel bij deze muziek, dat geldt voor mij. Maar het echte besef hoe bijzonder iets is, dat is als het op Roodburen staat en ik zie het live. En dan opeens zie je alle plannen die je met z'n allen hebt en die je dan samen laat samenkomen. Dat is echt heel bijzonder. Net als in deze uitzending, want je hebt een route uitgekozen, Bob, die ik zelf niet had kunnen bedenken.
0: Fijn, dank je. Dat vind ik leuk om te horen.
1: En wat ik al zeg, het emotioneert me ook. Dat zeg ik wel eens vaker, maar nu, dit jaar hoor ik een hele spannende elektronische route in Roodburen die niet in mijn gedachten heeft gezeten, maar die er op een onverklaarbare reden toch is uitgekomen.
0: Ja, en dan heb je nog een heleboel dingen waar ik niet eens aan toe ben gekomen.
1: Ja.
0: Waar ik wel aan toe ben gekomen is Scattered Purgatory.
1: Band uit Taiwan, nooit van gehoord. Hebben een aantal jaren geleden op Le Guess Who gestaan.
0: Ja, en notabene hier twee verdiepingen naar beneden in Theater Kikker. Waar wij zitten op de tweede verdieping. Op de onderste verdieping hebben ze gespeeld. Ik heb ze gezien vooraan. Ik was ruim op tijd. En mijn vriendin ook. En we zijn getuigen geweest van een waanzinnig concert. Toen.
1: Ik had nog nooit van de band gehoord. De boeker was zo vriendelijk om mij een link te sturen naar het album. Nieuwe album dat nog niet uit was. Nou, ik geloof dat ik anderhalf nummer onderweg was. En hing ik aan de telefoon bij de boeker en zei al van, vrijdag 17 april is er een plek. Ik ga nu even verder luisteren naar het album en ik bel je later nog even terug. Maar nu al geboekt.
0: Ja.
1: Ik was echt helemaal omver. Het zit natuurlijk op Guru Guru Brain.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: het kwaliteitslabel.
0: Ja.
1: Maar ik wist gewoon niet wat ik hoorde. Ik ging zo hard thuis. Het was echt niet normaal.
0: Ja, het is heel, heel bijzonder wat ze doet. En dan heb ik het nog niet eens over de stage show die we destijds hier beneden op Le Guess Who hebben mogen zien. Scattered Purgatory, inderdaad, uit Taiwan. U hoort nu Miscanthus Ocean. Het staat op het album Lost Ethnography. Ethnography, denk ik, of de Miscanthus Ocean, inderdaad verschenen op Guru Guru Brain. Hier is Scattered Purgatory.

0: Geweldig. Scattered Purgatory van het album Lost Ethnography of the Miscanthus Ocean. Via Guru Guru Brain in 2019 verschenen. En dat was nou precies ook het jaar dat ze volgens mij op Lekkerzoen stonden. Toch? Of niet?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik was er niet bij.
0: Nou ja, goed. In ieder geval, het was een mooi jaar, want ze stonden op Lekkerzoen. En ze staan nu ook weer op het Roadburn Festival. En, of niet weer, ze staan nu op het Roadburn Festival. En wie er weer staat, en daar ben ik voor persoonlijk ook weer heel blij mee, is Collapse. Met die volgens mij een tweede keer nu optreden op het Roadburn Festival.
1: Klopt, ik denk dat het 2022 was, dat ze er voor het eerst stonden. Het project van Wade Black. Prachtige Cold Meat Industry vibes, wil ik toch even zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En,
0: misschien wat harder dan Cold Meat Industry, ja, Cold Meat Industry nog, maar ja.
1: Ja, maar toch, die duistere ondertoon in die band. Het schuurt, het wringt, maar het grijpt je ook, zeg maar, in de diepste krochten van je ziel, grijpt het je aan.
0: En bij je strot.
1: Ja, letterlijk. Het soms verstikkend, maar ook soms heel bevrijdend en geestverruimend. En het zorgt in ieder geval voor een hele emotionele achtbaanrit, optredens van Collapse. En ik heb toch de laatste tijd veel met Wade gepraat. En hij is heel erg geïnteresseerd in neurodivergency. En hij zegt ook, dat is ook de grondslag waarop Collapse is gebaseerd. Het is een zoektocht in de menselijke psyche en van mensen met neurodivergency. En dat probeert hij te vangen in Collapse. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Het nieuwe album, hij vertelde mij dat hij een vriend van hem is lijkschouwer.
0: Ja.
1: Patholoog anatoom. En hij heeft via die vriend heeft hij allemaal dus scalpels, messen, tools gekregen die gebruikt worden bij het ontleden van lichamen. En die gebruikt zijn in mortuaria. En die heeft hij gekregen. En die heeft hij gebruikt voor allerlei effecten op het nieuwe album. Ja, over macaber gesproken.
0: Fantastisch. Nou, het nieuwe album hebben we hier nog niet. We zullen het moeten doen met het 2022 album nog steeds. Dat verscheen via Cold Spring. Het was Until the Day I Die. Ook zo'n heerlijk gezellig album was dat. I Believe in the Closed Fist. Dit is Collapse. Volgens mij stiekem vernoemd naar het eerste einstürzende Neubauten album. Maar dat terzijde.

0: Ach, wat een schoonheid. Kiss the Anus of a Black Cat. Ze zijn weer bij elkaar voor Roadburn. Je hoorde Ewers of Wood en Drawers of Water. Dat was afkomstig van het gelijknamige album. Walter, even kort. Kiss the Anus of a Black Cat.
1: De eerste band die we boekten voor Roadburn. Op het moment dat we hoorden dat ze weer bij elkaar waren en we een telefoontje van de boeker kregen, was het gewoon een no-brainer.
0: Nou, kijk, dat vind ik dus ook. En dat, ik heb van jou begrepen dat ze de dark folk periode gaan doen, hè?
1: Ja, dat gaan ze doen. Daar zullen ze op teruggrijpen op Roadburn. En ik kan niet wachten. Band heeft nooit op Roadburn gestaan. En het is gewoon een eer dat we ze mogen verwelkomen.
0: Absoluut. De laatste keer dat ik ze in Tilburg heb gezien was het Incubate Festival. En daar waren ze eigenlijk al aan de crossover naar elektronica aan het maken. Dat is heel fijn dat ze er waren. Kiss the Anus, of dat ze weer komen. Kiss the Anus of a Black Cat. Wel nu, het einde van deze episode van X-Rated is helaas aanstonds nu begonnen. Nog 3 minuutjes te gaan. Walter, nee, nog 2 minuutjes te gaan. Walter, ik wil je heel erg hartelijk danken voor het feit dat je hier weer hebt willen aanschuiven.
1: Dank je wel, Bob. En dank je voor de ongelooflijk mooie dwarsdoorsnede van Roadburn. Een bijzondere avond en een bijzondere trip door mijn eigen werk. Het werk van ook anderen bij 013, van ons team. En... was een emotionele avond.
0: Mooi zo, dat is fijn om te horen. En overigens, dames en heren, er zijn nog zat kaarten. Dus boeken en die kaartjes, huppakee, kopen. En naar dat festival, het is zonder meer de moeite waard. Roadburn, 16 tot en met 19 april in Tilburg. Walter, nogmaals dank voor het komen. Zometeen is er nog een derde uur X-rated en dat is X-ray. En we blijven in Nederland, we gaan naar Zwolle. De Fabriek, jawel, die hebben een flinke rits remix cd's uitgebracht. En wat ze daarmee exact bedoelen weet ik niet, want het zijn volgens mij gewoon kant-en-klare tracks. Maar de cd's die heten allemaal remixes met een volume erbij. En ik heb een mooie mix gemaakt van de volumes 4, 5, 6 en 10. Respectievelijk verschenen tussen 2016 en 2020. De Fabriek dus, zometeen in X-ray. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan is het Pasen. Dan tikken wij een eitje weg. En voor de rest is X-Rated nog zwaarder dan dat u normaal gewend bent. Nou, is dat mooi of niet? Pasen, het is geen feest. Volgende week vanaf 9 uur 's avonds. Heb een mooie week. Dank voor het luisteren. Ga naar Roadburn. En wat mij betreft, tot dan. Dag.
2: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

heerlijke binnenkomer wat mij betreft. Knights of Pen, The Knights of Pen, met het album Into the Great White Light. U hoorde de titeltrack van The Knights of Pen. Kai Frietje is The Knights of Pen en dat maakte zijn enige LP, jawel, op MFS Records. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde de titeltrack Into the Great White Light. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot het duistere uur van middernacht. Maar daarover straks meer. En over straks gesproken. We hebben eigenlijk veel te vieren vandaag. Want X-Rated bestaat 29 jaar. Jawel. En daartoe straks in het als tweede plaat in het eerste uur. Wordt u de jaarlijkse tribute voor X-Rated gemaakt door Gert Vos. En in het eerste uur zometeen alles over het Le Guess Who Festival. Het aanstaande Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden in Utrecht. En maar daarover inderdaad straks meer. Daar gaan we weer. Maar nu eerst CRC en VZ118A. Ze maken het presentatoren niet echt heel makkelijk met al die rare namen. Ze heten eigenlijk Michael Diekman en Samuel van Dijk. Die laatste kennen we ook als onder andere Multicast Dynamics. Gewoon CRC en VZ118 Ademaar. De track die heet Above en het album Flow Zone. En dat is verschenen via Touched Music. Hier zijn CRC en VZ118A. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Cult 48, hoort u. Cult 48 met de heerlijke track Side of the Other Side of the Coin. Het staat op het album From the Ashes. Origineel stamt het uit 2022, maar dit jaar gelukkig op CD uitgebracht. In 2022 was dat alleen digitaal. U luistert naar X-Rated, waar we het nu gaan hebben over het Le Guess Who Festival. Het komt er weer aan, het fantastische Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november in de binnenstad van Utrecht, met als kloppend hart Tivoli Vredenburg. Met als motto, listening is the way forward, wordt Le Guess Who beschouwd als een van de meest vooruitstrevende festivals ter wereld. Le Guess Who staat in het teken van geluiden die je op andere plekken niet of nauwelijks te horen krijgt. Nou, dat lijkt X-Rated wel. Daarom besteedt X-Rated ook aandacht aan Le Guess Who. De nieuwe perspectieven bieden op wat mogelijk is binnen de muziek. Artiesten van over de hele wereld verleggen de grenzen van verwachtingen en bieden gezamenlijk inzicht in de ontzagwekkende diversiteit van menselijke creativiteit. Door de jaren heen staat in het teken van geluiden die je op andere plekken niet of nauwelijks te horen krijgt. Nou, dat lijkt X-Rated wel. Daarom besteedt X-Rated ook aandacht aan Le Guess Who. De nieuwe perspectieven bieden op wat mogelijk is binnen de muziek. Artiesten van over de hele wereld verleggen de grenzen van verwachtingen en bieden gezamenlijk.

U hoorde Jarl, oftewel Eric Jarl. Uit Zweden, vroeger samen met Martin Bled in Irm. U hoorde Jarl met zijn album Isolation Colors, wat vorig jaar verscheen via het Poolse Zoharum. Een Zweedse artiest op een Pools label, dat is mooi. Jarl hoorde uit de serie Circle One de track Grey Scale. Nee, sorry, hoorde ik van uit Circle One, Grey Scale One, zo moet ik het zeggen. Jarl hier bij X-Rated op de concertzender. En van Zweden vliegen we naar Italië. Gianluca Bicuzzi heeft zijn album vorig jaar uitgebracht via het Italiaanse label Standa. En dat is weer een sublabel van Silentes Records. U hoort nu van het geweldige album A Black Mantra, de track Devotional Prayers. Hier is Gianluca Bicuzzi.

0: Black Sabbath geldt natuurlijk van de einstürzende Neubauten. Je hoorde XTG met Blixa in Mutterlein van het album Desert Shore, The Final Report. Dat verscheen in 2012 via hun eigen Industrial Records. En dat was natuurlijk een complete remake van het Nico-album Desert Shore. Wat mij betreft ook een van de beste Nico-albums is en blijft. XTG aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor XTG kon u luisteren naar Aina uit New York. The world has been debased. Dat staat op Inevitable Mortality. Dat verscheen in 2016 origineel op Reverse Alignment. Maar de track die u hoorde staat daar niet op. Die staat alleen op de heruitgave vorig jaar uitgebracht via Zoharum. Daar staat hij op. Daar staan 4 tracks op die niet op het originele album staan van Aina. The world has been debased. En daarvoor Devotional Prayers van het album Black Mantra van Gianluca Bicozzi. Zometeen is het nog de beurt aan X-Ray tot middernacht. En ik heb gemeend 6 lekkere tracks op te nemen van Atom Heart. Atom Heart, dat was Uwe Schmid. Ook wel bekend als Lassique Benthouse, Senior Coconut en nog 861 andere namen. Maar in ieder geval, Atom Heart was een naam die hij vrij lang gebruikte. U hoort 3 tracks van het album Orange en 3 tracks van het album Softcore. En die verschenen allebei in 1994 via het Vax-label van Piet Namluk. Zometeen dus Atom Heart in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated, 29 jaar X-Rated. En ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En ook alle felicitaties die ik mocht ontvangen. En ook degene die gemaild hebben, dat zijn er ook nogal wat. Geen tijd helaas tijdens de uitzending om terug te mailen. Dat zal ik in de komende dagen doen. Maar in ieder geval hartelijk dank voor alle reacties. Leuk en fijn. En zoals gezegd, over enkele weken, ik weet nog niet precies welke datum, maar dan komen we terug met een tweede Le Guess Who special. En ik hoop dat een aantal van u overtuigd zijn om toch in ieder geval 1 dag uit te kiezen, de donderdag of de zaterdag, om dit festival te bezoeken. Wat mij betreft, heb een mooie week. Pas op voor de orkaan Kirk die voorbij komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Wat een heerlijk acid gepruttel. Van Mike Dread. En Mike Dread kennen we onder andere ook onder de naam Cosmic Commando. Mike Dread maakte deze Rhubarb. Dat is een heerlijke track die u kunt vinden op de EP 3 Quarks. En in een ander gebeurde in 1995. Mike Dread is eigenlijk gewoon Michael Cullen voor vrienden en zijn ouders. Maar wij mogen Mike Dread zeggen. En dank u wel, heer Mike Dread, voor deze fijne acid track. Welkom, dit is X-Rated op de zondagavond tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent op deze zondagavond. En door met wederom een track van de Modulars Compilation. Met als ondertitel The Six Planet Discovery Mission. Een ongelooflijke fijne verzamelaar die samengesteld door Jeff Mills. U kent hem van onder andere Underground Resistance. Daarop staan werkelijk fantastische tracks waar je ook de heer Jeff Mills in terug kan horen. Zoals bijvoorbeeld bij Ursans van Developer. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Let's

0: ガルボツイストサクサクということをお伝えしています。
1: Nou, dat wou ik net zeggen, inderdaad zeg. Hartstikke goed, dank u wel. Oki heette dit en die hoorde Ailey en Transistor Cake met Oki. Het komt op de Dansu EP en dat verschijnt via Eskimo Recordings. En dat is nog niet uit, dames en heren, pas op 11 juni aanstaande. Wat ook nog niet uit is, namelijk pas op 4 juni, is een fantastische verzamelaar. Die gaat verschijnen vol met New Wave, Acid en EBM en New Beat. Dat zei ik al. Maar in ieder geval een hele leuke verzamelaar. Bommetje vol komt hier te staan. Hij heet Cursus Presents Next Wave Acid Punks. En dat gaat over wederom verschijnen op Eskimo Recordings. Net als die Ailey en Transistor Cake. Onder andere Front 242, Borghesia, Split Second. En deze. En dat vond ik nou leuk om die weer eens te draaien. Virgin in Disguise. Dit is In Die van die fantastische verzamelaar. En dit was eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt wat betreft de new beat. Dit was eigenlijk net even te hard en zonder humor. En zo hoort het, zonder humor. Dit is In Die.

Zo, dat was eigenlijk een heerlijk lekker stukje Folkstorm. Folkstorm met Let the Spirit Exit. Het staat op het nieuwste Folkstorm album Dudes Abnorm. Wat verscheen via Old Europa Café. Altijd nog het project van Henrik Nordvarger Björk. En hij maakte deze Folkstorm weer lekker hard en tegendraads, zoals dat hoort. X-rated op de concertzender, waar we nu wat duisterder worden nog. Met de tribale, de tribal duisternis van Undir Heimar. Undir Heimar met het album Hel Jarunar. En dat verscheen via Cyclic Law vorig jaar. Helveger, dit is Undir Heimar.

Zo, die onweersslag, die hoorde er nog bij. Er zijn zulke stortbuien over me heen gekomen vandaag, dat deze moest er even bij. Je krijgt af en toe best wel inspiratie van al dat onweer en die gigantische stortbuien. Wel nu, dat was Skinny Puppy met, ik denk wel, mijn favoriete angstige track van Skinny Puppy. Het staat op het album Rabies uit 1989, Coralone. Die stem ook van Kevin Augur, Skinny Puppy. X-Rated, nog eventjes tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Maar nu eerst nog even een track van die prachtige Desiderii Marginis. Daar heb ik veel te weinig van gedraaid. Het album Departed. Je hoort nu de titeltrack. Desiderii Marginis, het project van Johan Levin.

0: 48 Cameras met Walking Uphill Sideways. En dat staat op het album Third and Last Imitation of Christ. En dat verscheen in 1992. Mooi, echt heel mooi. 48 Cameras. Staan nog veel meer op. En bovendien is het een hele fijne band. Hiervoor kunnen we luisteren naar Cut Worms. En dat is het project van Richard van Kruisdijk. U kent hem wellicht van het gezelschap Fallus DI. Werkelijk een geweldig album bracht hij op de markt. Breath Mule, wat dat verscheen via Opa Loka Records. Die naam van dat label, daar moeten ze wat aan doen. Maar goed, Breath Mule, Cut Worms en u hoorde Cinder Locks. En daarvoor dus het prachtige Departed van Desideri Marginis. Zometeen is er X-Ray en dat staat volledig in het teken van de Sinti Berliner Schule. We hebben weer zo'n mooie X-Ray in elkaar voor u geflanst met heel veel Berliner Schule elektronica. Zo beginnen we met twee tracks van ARC, A-R-C, van het album Octane. En dat is het duo Ian Body en Mark Shreve. Daarna hoort u de Nederlander Gerrit Johannes Vos met zijn project Adeptus Mechanicus. Hij heeft echt een heel fijn album op de markt gebracht, Forward in Reverse. En daarvan hoort u de track Progression. En we eindigen deze X-Ray met twee tracks, namelijk Organ Harvest deel 1 en 2 van het gelijknamige album van Radio Massacre International. Dus laat die synths en sequencers maar spetteren zometeen in X-Ray. Maar die synths die gaan niet spetteren voordat ik u heel hartelijk heb bedankt voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij bent en was en gekozen hebt voor de muziek die ertoe doet. Nog veel meer moois vindt u überhaupt op de site van de Concertzender. Ga daar eens op ontdekkingsreis. Daar is echt heel erg veel te ontdekken hier op deze prachtzender. Concertzender.nl, daar vindt u natuurlijk alles. Nogmaals, dank voor het luisteren. IJs en weder en stormen, stortbuien dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Pinksteren, ja.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Zo, bleep techno, bleep acid, in ieder geval bleep van Rotor. En Rotor is Andrew Wright. En die begon goed in 1991. Kwamen er gewoon 3 singles in hetzelfde jaar uit. Maar daar is het dan ook bij gebleven. Jammer, want Rotor klonk lekker. En dat verscheen in 1991 dus. Purely Rhythm hoorde u aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze Sinterklaasavond. Sinterklaas, dat maken we ervan. Veel sinds vanavond, maar sowieso een gewone X-Rated. Natuurlijk prachtige presentjes uit die zak van Sinterklaas. Daarmee zeg ik niet dat Sinterklaas een zak is, maar er één heeft. En daar komen de mooiste presentjes uit. Zoals nieuw werk van Jazz, of Jazz met 3 S'en. En zij werkte samen met Silent Servant. Dit is Años Perros en het staat op de verzamelaar Oostgoed 15 plus 1. En dat is inderdaad 16. Vorig jaar en bestond Oostgoed Toon 15 jaar en door corona zijn alle festiviteiten niet doorgegaan. Nu denkt Duitsland daar heel anders over en nu feesten ze daar weer in clubs. Jawel, daar wel. 15 plus 1. Dit is Jas plus Silent Servant. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Nou, als er iemand acid kan maken, dan is het toch echt wel Richie Hawtin. En dat bewees hij maar op zijn nieuwste single Acid King. Een aantal weken geleden draaiden we al de volle mix van Acid King. Nu hoorde u de FUSE bass dub. En dat is gewoon Fuse. En dat is natuurlijk Richie Hawtin die zijn eigen mix heeft gemaakt van zijn track Acid King. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Tenminste, als het allemaal goed gaat. En natuurlijk gaat het weer eens een keer niet goed op de zondagavond. Het is, je kan er bijna gif op innemen. Het loopt altijd wel ergens vast op de zondagavond. Geen idee waar dat aan ligt. Ik krijg allerlei klachten dat de site niet werkt. Nu werkt de site weer wel, in ieder geval hier. Dan krijg ik weer klachten dat de playlist er niet staat. Ik zou hem even verversen en opnieuw inloggen of zo. In ieder geval de site opnieuw openen, want hier staat de playlist weer wel op de site. Nou, in hoop dat dit in godsnaam het voor het laatst is vanavond, dan gaan we maar gewoon vrolijk verder met de muziek die ertoe doet. Tangerine Dream, en die doet ertoe. Die hebben een nieuw mini-album, het is gewoon 40 minuten. En dat kan je bijna geen mini-album meer noemen. Probe 68 heet die. Torsten Kwaasning, Hoshiko Yamane en Paul Frick. En die is in de plaats gekomen voor Ulrich Schnaus. U hoort nu Continuum. En dat is de Barker remix. En dat is Sam Barker. En hij is weer verbonden aan Oostgoed Toon en de Berghain, waar we het net over hadden. Die Oostgoed Toon Tangerine Dream in de Barker remix van Continuum.

Invisible Waves hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Invisible Waves van Recent Arts. Recent Arts is het duo bestaande uit Valentina Bertelon en Tobias Freund. En Tobias Freund die maakt ook wel techno-achtige dingen en is ook weer verbonden aan de Oost Good Tone familie. Ja, daar komen ze toch regelmatig voorbij in deze X-Rated. Het is echter nog lang niet uit. Het album zal verschijnen op Raiten Records en dat zal op 11 februari gebeuren. X-Rated op de concertzender. En nog iets wat, waar u nog veel langer op moet wachten, namelijk pas 8 april. En dat is de re-release van het album Music to Play in the Dark 2 van onze grote vrienden van Coil.

Ja, dat is niet zomaar een reissue, want Thaipol Sandra, die destijds ook deelnam aan Coil en ook meespeelde op dit album, heeft een totale nieuwe mix gemaakt van Music to Play in the Dark 2. Eén track, die is vrijgegeven, de rest nog niet. Ik heb de rest wel gehoord al en je hoort inderdaad kleine veranderingen en soms belangrijke veranderingen. Dus het is een iets ander album geworden dan de originele Music to Play in the Dark. Maar dat het opnieuw wordt uitgebracht is sowieso heel erg fijn. 8 april dus op Dice Records gaat dat gebeuren. Nu van dat album dat dus 8 april gaat verschijnen hoort u Ether. Dit is Coil.

My mind is back to front.

press my window to the glass. The glass turns to gas. I breathe.

to turn my mind off. To turn

0: En Madrugada maakte deze song voor de verzamelaar Total Lee, The Songs of Lee Hazelwood, die zelf overleed in 2007. Maar dit heeft hij nog mee kunnen maken. In 2002 verscheen deze verzamelaar. Allerlei fraaie bands die de prachtige tracks van de prachtige nummers van Lee Hazelwood vertolkten. Waaronder dus deze van Madrugada. Hiervoor konden we luisteren naar het zwarte gat. De duistere klanken van Aina en Ona Sander. Het staat op het nieuwste album Canidia. En u hoorde Vinnie VK. En dat is een album wat verscheen via Winterlight Records. Een week of twee geleden. En daarvoor dus de schitterende nieuwe versie van Ether van Coil. Zometeen is er nog veel meer te beleven hier op de Concertzender. Tot middernacht hoort u X-Ray en een special rond Type Records. Type Records, daar hoor je niet zo heel veel meer van, maar ze hebben toch ontzettend fraaie albums op de markt gebracht. U hoort vier tracks van het album van John Mueller. En u hoort vier tracks van Death Center van het album Pale Ravine. En twee tracks van Death Center's album Owl Splinters. Dat zometeen in X-Ray tot 12 uur. Daarna de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. IJsweder en andere ellendende. Ja, er komt sneeuw aan, dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop niet volgende week zondag, want dan bij de eerste sneeuwvlok houdt de NS op met rijden. Dus ja, dan moeten we maar zien of hier komen. Maar voorlopig valt er in ieder geval sneeuw de komende week. De Sinterklaas wordt ingeruild voor de Satan. Het is niet anders. Maar goed, er zijn mensen die van sneeuw houden. Ik begrijp het niet, maar goed, ze bestaan. Ik wil nu nog even attenderen op onze ambient nacht die er aankomt. De nacht van 18 op 19 december. Dat zijn de collega's Harold Roeland, Roel Jansen en Peter van Goten en ondergetekende die dan een nieuwe winter solstice nacht gaan maken. 8 uur lang de meest schitterende ambient voor uw oren. Hier op de radio, op de Concertzender. Dat is van 18 op 19 december. Voor nu, heb een mooie week. Hoed u voor de sneeuw. En wat mij betreft, tot volgende week voor een nieuwe X-Rated.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Oh, lekker zeg. Echt erg lekker. Als de zomer ver weg is, dan halen we hem maar in huis. Orbital Impact USA. En deze 12 inch die verscheen als Impact The Remix via FFRR. En dat was in 1993. Orbital aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we eventjes lekker stevig verder gaan met die fantastische verzamelaar 15 und 1. Dat is de verjaardags-cd die uitgekomen is vanwege de verjaardag van Oostgoed Toon. Terence Fixmer en Face Fataal zijn dit met Cigarette Glow van die verzamelaar. En dat dus aan het begin van deze X-Rated. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent.

Zo de Ju. Daar verrast Frank Vigrou toch echt op een ongelofelijke wijze. Frank Vigrou gaat dit nieuwe album uitbrengen. Atotal heet het en dat gaat op 18 december aanstaande gebeuren. U hoorde Swinging Total van Atotal. En dat gebeurt op het label Aesthetical. En Aesthetical is een sublabel van het dark ambient label Cyclic Law. Heel goed dat ze daar een ander label voor nemen voor dit soort fantastische dingen. Frank Vigrou dus en zijn nieuwe album. 18 december, daar moet u op eventjes op wachten. Maar goed, dat is ook al eind volgende week. En 17 december wordt ook een hele bijzondere dag. Dan komt namelijk het nieuwe album van Colin Benders uit. Jawel, en wat voor een album. Echt 5 hele lange tracks met spetterende acid, techno. Allemaal uit de modulaire systemen waar Colin Benders tegenwoordig mee werkt. Weg met Kiteman Orchestra, lang leven Colin Benders. Dit is van zijn nieuwste album, wat dus gaat verschijnen, Rick Marol. De track What's That Noise? Alle ruimte, 12,5 minuut, bijna 13 voor Colin Benders. Oh, wat een track.

Best lekker dubby. Een fonkelnieuwe track van The Future Sound of London. Je hoorde Sand Dunes. En het staat op een heel bijzonder album. Een maar liefst 5-cd-box die Project OO heet. En OO, dat staat voor Ona of Una. Una is het, is de dochter van Chris Dukes. En Chris Dukes is weer de man achter Touched Music. Hij heeft de Una, dat is zijn dochter dus, die is ernstig ziek. En die heeft heel veel verpleging nodig. Zit in een rolstoel, moeite met slikken en spierziekte en weet ik wat, de hele rattenplan. Dus daar heeft hij op een gegeven moment contact opgenomen met iemand zo van, ja, kunnen we niet een crowdfunding doen? Nou, laten we een cd'tje samenstellen. Maar er is zo ontzettend veel reactie op gekomen dat het een 5-cd-box geworden is. Een goed doel dus voor weinig geld. Haal dat ding binnen. Het zij digitaal, het zij op 5-cd-box. Want daar wordt de dochter van Chris Dukes heel gelukkig mee en goed mee geholpen. Allerlei unieke tracks staan erop, zoals deze van Future Sound of London. Maar bijvoorbeeld ook 808 State. Een nieuwe track van Plaid. Scanner, Milieu, Caitlin. In Aurelia Smith. Nou, noem het allemaal maar op. 57 artiesten gaat het om. Een prachtig project. Project OO op Touched Music. Nou, we hadden het net even over dub. De grootste dubmeester is overleden van de week. En dat is Robbie Shakespeare. Robbie Shakespeare was een uniek ritmetandem samen met Sly Dunbar. Het beroemde duo Sly en Robbie. Niet alleen in en op Jamaica en niet alleen in de reggae. Maar ze hebben ook ontzettend veel opgetreden. Samen met allerlei artiesten. En de artiesten ook geproduced. Van Bob Dylan tot Bill Laswell. En ook in de wat meer experimentele hoek, zoals bijvoorbeeld Vladislav Delay, hebben ze mee samengewerkt. Daar zo meteen wat van. Maar eerst natuurlijk de band van Robbie Shakespeare samen met Sly Dunbar dan. En dat was Black Uhuru. Dit is Black Uhuru als ode aan Robbie Shakespeare. Rust in vrede. Dit is Black Uhuru met Youth. En dat staat op de Dub Factor.

Ja, dat is dus ook Robbie Shakespeare. Dat heeft hij samengemaakt met zijn grote vriend natuurlijk Sly Dunbar en met Vladislav Delay. Inderdaad, ook in de experimentele muziek was Robbie Shakespeare een van de beste. Die bas in deze track, echt ongelooflijk. 513, zo heet deze track en die staat op het album 500 Push Up. En dat verscheen vorig jaar via Sub Rosa Records. Nogmaals, rust in vrede en dank voor je fijne werk, Robbie Shakespeare. En tot 10 uur is dit de eerste track van Der Lange Marsch, het nieuwste album van Gaz.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Heb je geen technische problemen, maak ik zelf wel een foutje. Goed, dat was de verkeerde tune, nu de goede, want u luistert naar X-rated. Met die honden in het tweede uur tot middernacht nog. Met X-Ray straks naar 11 en dat duurt tot middernacht. Gelijk helemaal van de. Goed, anyway. Rust in vrede, Robbie Shakespeare had ik net, maar er waren meer mensen uit de muzikale wereld die deze week overleden. Zo overleed ook Michael Nesmith van The Monkees en Steve Bronski. En dat is de naamgever aan de band Bronski Beat. Bronski Beat, iedereen denkt dat Jimmy Somerville de oprichter is, maar dat is toch echt Steve Bronski geweest. Die maakte voornamelijk de muziek van de band Bronski Beat. Nou, alle hits, die kennen we wel. Daarom een track die niet zo bekend is, maar wel van een bekend album, The Age of Consent. Dat verscheen in 1984 via Forbidden Fruit. Rust in vrede, Steve Bronski, en dank voor je mooie muziek. Dit is Bronski Beat met No More War.

En dat was hem echt helemaal zoals het hoort. Sun, oftewel Sun-O, oftewel eigenlijk Sun. Sun featuring Anna von Hauswolf. U hoorde Pyroclasts F. En dat staat op het nieuwe album Meta Benevolence. BBC Music 6, BBC 6 Music Live on the Invitation of Mary Ann Hobbs. Mary Ann Hobbs natuurlijk eigenlijk bij de BBC een beetje de vrouwelijke equivalent van John Peel. Zij doet prachtige dingen daar bij de BBC, zoals Sun uitnodigen. Stephen O'Malley, Greg Anderson, Tos Nieuwenhuizen, Steve Moore, Tim Midget en de Engelenzang, die was van Anna von Hauswolf. Die het trouwens ontzettend moeilijk heeft gehad in met name Nantes in Frankrijk. Want in die stad vonden zo'n 100 tot 200 extreemrechtse katholieken het nodig om daar te gaan demonstreren tegen het zogenaamde satanistische verschijning van Anna von Hauswolf. Volkomen gestoord natuurlijk, zo zie je maar, religie maakt meer stuk dan je lief is. De dag daarop moest Parijs ook een geheime locatie opzoeken. En gelukkig is dat concert gewoon doorgegaan, omdat die mafklappers niet achter het adres van de kerk zijn gekomen. Ik zag een foto voorbij komen vanuit Nijmegen, waar twee idioten voor de deur stonden, wijdbeens met een rechtsextremistische vlag. En daar is het, geloof ik, in Nijmegen althans hopelijk bij gebleven. Ik heb verder geen idiotie meer gezien. Maar goed, Anna von Hauswolf dus met haar tour rond de wereld met prachtig klassiek orgelspel. Of nou, klassiek orgelspel. Orgelspel in ieder geval in mooie kerken. Het nieuwe album van Sun. En na het geweld van Sun nu even rust met Rallycon van Omala. En dat stamt alweer uit 1991.

Zo, gaat hij diep of gaat hij diep? Ongelooflijk. Het is een album waar je werkelijk zweet van in de handen krijgt. Death Prod heeft het tot 22 geschopt in de eindlijst over 2019. Volgens X-Rated Death Prod, oftewel Helge Sten. Destijds vroeger zitting hebbende in Super Silent. En Death Prod heeft al een tijdje niks uitgebracht. Het laatste album wat er echt toe deed was Morals and Dogmas. Of Dogmas and Morals. Morals and Dogmas, geloof ik. Anyway, het nieuwste album heet Occulting Disc. Verschenen via Small Town Super Sound. U hoorde Disappearance, Reappearance van dat album Death Prod. En op nummer 21 vinden we MPC. Dat is het project van Nicola van Merhage. Het album Iter in Tenebris heet het. Het verscheen via Consoling Sound. Een album wat erin hakt ook. Diep gaat het. MPC is dit in Chabribi, nummer 21.

compleet in meegezogen. Werkelijk fantastisch. Christian Fennis, en noemt zich gewoon Fennis. Het nieuwste album Agora, en ik reken dat gelijk tot een van de beste Fennis-albums die hij gemaakt heeft. Fantastisch. Rainfall hoorde u. Fennis heeft het geschopt tot nummer 20 in de lijst. De beste albums volgens X-Rated.

0: Max.
1: Dit is inderdaad het tweede uur van de beste albums volgens X-Rated. De beste albums over 2019. Vanavond behandelen we de nummers 25 tot en met 13. Volgende week is het de beurt aan de nummers 12 tot en met 1. Het wordt dus eigenlijk alleen maar beter. Maar ja, wat is beter en wat zijn de beste albums? Voor mij zijn dat in ieder geval de albums die het meeste indruk op me gemaakt hebben. Die ik het meest gedraaid heb, die het meest diep gaan. Kortom, het is altijd een gevoelskwestie. Maar in ieder geval iets waar je altijd maar kippenvel van krijgt. En dat krijg ik ook van de herrie die Pharmacon produceert. Die heeft het tot nummer 19 geschopt in de lijst met haar nieuwste album Dever. Pharmacon. Ik heb haar ook weer live mogen zien vorig jaar, of dit jaar zelfs. En meerdere malen. Het is altijd zeer indrukwekkend en ongelooflijk intens. Zoals dat ook het geval is bij het album Dever. Pharmacon op 19 met Homeostasis.

Oef. Uit Melbourne, Australië, komt My Disco. En hun nieuwste album Environment schakel ik ook direct tot de beste die ze ooit gemaakt hebben. Rival Color hoorde u van dat album Environment. Nummer 18 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En er staat er eentje in. De volgende, die van 2018 is. Alleen is die verschenen op 21 december. Welnu, dat is de tijd dat over het algemeen alle eindlijsten van een jaar al gemaakt zijn. Dus deze reken ik gewoon tot 2019. Ik bedoel, die 9 dagen. We hebben het over Shrine. Maar hij heeft daarna nog een album uitgebracht. En dat mag er ook zijn. Maar uiteindelijk wint Celestial Fire met lengte. Getuige ook de track Rival Color. Nee, sorry, dat was My Disco. Getuige ook de track Infada Stone. Dit is Shrine uit Bulgarije op nummer 17.

Het is weer helemaal fantastisch. En daarom het nieuwste album op 16 in de eindlijst volgens X-Rated over 2019. Atomin Electrin van die Anti-Catera Mechanism. En u hoorde Time Dislocated in the Mechanism. En dat verscheen via Winter Light Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En een band die ineens weer helemaal terug is. Die eigenlijk heel erg trouw is gebleven aan het oude geluid. En toch een heel nieuw geluid weet neer te zetten. Zijn de Young Gods, de Zwitsers. Jawel, en die zijn helemaal terug met hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Een verslavende plaat. Ik heb hem derhalve dan ook veel gedraaid. En daarom nummer 15 in de eindlijst. De nieuwste van The Young Gods. You Gave Me

Zo prachtig zeg. Oh, Vanessa Wagner, die heeft een LP uitgebracht onder de titel Inland. En dit jaar verscheen de Inland Versions. Versions die gemaakt zijn door onder andere Gaz, Suzanne Siani, Vladislav Delay. En deze die hoorde van Nadia Struijwig. Origineel geschreven door Philip Glass was dit etude nummer 9. De prachtige Inland Versions van Vanessa Wagner en de schitterende experimentele edit die Nadia Struijwig hiervan maakte. Geweldig. En Nadia zowel als Vanessa maakten het tot nummer 14 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. Na 14 volgt 13. En zoals gezegd de nummers 12 tot en met 1. Die volgen volgende week. Maar inderdaad, op nummer 13 staat ASC. ASC, werkelijk fantastisch wat die aanraakt, wat die ook doet, alles is goed. Twee nieuwe albums, één wat ritmischer dan deze. Dit is volledig ambient, maar oh wat ongelooflijk fraai. Het album The Waves, het label Silent Season, de track Ocean Shadow, ASC, nummer 13.

schitterende, echt schitterende klanken van ASC. Ocean Shadow van The Waves op nummer 13 in de eindlijst over 2019. Achtereenvolgens hoorde u van 25 tot 13 Bicorne Audio, Oyuki Conjugate, Zonal, Death Prod, MPC, Fennis, Pharmacon, My Disco, Shrine, Atomin Electrine, The Young Gods, Vanessa Wagner en ASC. De nummers 25 tot en met 13. Volgende week de nummers 12 tot en met 1.

0: Voor mij is het sowieso een genot om al die geweldige albums en al die geweldige tracks van die albums aan mij voorbij te laten gaan. Die boxen hier in de studio, die maken overuren. Ik hoop dat u ook genoten heeft, in ieder geval van deze episode van X-Rated en het eerste deel van de beste albums over 2019. En ik zei het al, het wordt alleen maar beter en mooier. Nog mooier. Volgende week dus, de nummers 12 tot en met 1. En in die tussentijd hebben we gewoon een jaarwisseling. Jawel, een hele decenniumwisseling zelfs. Maar zover is het nog niet. Eerst is er een derde uur X-Rated. En dat gaat helemaal niet over 2019. Dat gaat over 2006. Namelijk het werk van Stephen Parsick. Hij was van, of is eigenlijk nog steeds van, Ramp. Het album Grönland, Music for Glaciers. En dat is in een buitengewoon obscure kleine oplage verschenen via Doombient in 2006. Wel nu, dat project hoort u zometeen in X-Ray tussen 11 en middernacht. Omdat het koud is. Music for Glaciers. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. De playlist die staat natuurlijk zoals gewoonlijk op de site van de Concertzender, concertzender.nl. X-Rated, die lijst wordt overigens altijd live aangemaakt tijdens de show. Maak er een mooie jaarwisseling van. Blijf heel erg ver van vuurwerk, want dat is het meest zinloze wat ooit verzonnen is door de medemens. In ieder geval om het voor 12 uur af te steken van 31 december op 1 januari tenminste. Vroeger, toen alles beter was, begon men om 5 over 12 met het afsteken van vuurwerk tot een uur of twee 's nachts. Dat was leuk. Nu is er niets leuks meer aan. Blijf er ver van, maar heb in ieder geval wel een hele gezellige jaarwisseling. Met veel lekker eten en de goede gevulde kelk. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot volgende week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Long Time Coming, zo heet hij. We hebben er lang op gewacht, dus een keer een opener met de echte big beat, de echte chemical beats. En deze kwam van Semi-Detached en Colonel Kurds. Allemaal uitgebracht op Boombox Records. En inderdaad, het is allemaal zo rond 95, 96, 97 dat dit heel erg populair was. Deze act niet, die heeft het helaas nooit zo ver gebracht. Maar desalniettemin verdient hij het om op de draaitafel te liggen. En dat deed hij dan ook. En dit is heel nieuw werk van Ambidextrous. En dat is een werk uit Rusland. Het nieuwste album, dat heet Echoes of Science. En dit wordt Jonah's Trip. U bent verbonden met de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En we zijn weer heel veel moois tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Rated tot middernacht. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Nkisi. Nkisi is een Congolese dame die in Congo is geboren natuurlijk en is verhuisd naar Leuven in België met haar ouders en tegenwoordig woonachtig is in Londen. En deze dame maakt het een voortreffelijk album Directions. Ik haalde dit echter van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus, want daar ontdek je nog eens wat. Dit heette gewoon Four. Nkisi hier bij X-Rated op de Concertzender. En ja, met de dood van Pete Namlook verdween natuurlijk ook het label Fox Records. Dat was triest, heel erg triest. Want behalve Pete Namlook zelf bracht het zijn label ook ontzettend veel mooie dingen uit. Maar het label Carpe Sonum is heel erg mooi in dat gat gedoken. Allerlei artiesten die heel erg hoog Pete Namlook in het vaandel dragen. En dat is ook te horen. Zo ook bij het project Urban Meditation van Charles Urban. Urban Meditation heeft hij uiteraard gejat van Pete Namlook. Project Urban Meditation. Dit is van het geweldige album 20 Years in Space, de track Mechanical Wonder.

Och, wat heerlijk toch weer. Echt, Pearl en Yamaoka. Die hebben elkaar gelukkig wederom gevonden. Vorig jaar het briljante album al wat ze uitbrachten. Op Databloom Records nu een nieuw album, Sculpture. En dat zit op Shimmering Moods. En u hoorde de titeltrack Sculpture, Pearl en Yamaoka. Nou, we hebben het eerste absolute meesterwerk alweer te pakken voor dit jaar. Dit is een geheide top 5, denk ik. We hebben het over het nieuwste album van Black to Come. Seven Horses for Seven Kings. Op het vreemde label Thrill Jockey. Dat zie ik eigenlijk niet echt bij Black to Come. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want de muziek is waar het om gaat. Het is een buitengewoon ongezellig meesterwerk. Een spookhuis. Getuige ook deze track, Angel Investor. Dit is het majestueuze nieuwe werkstuk van Black to Come.

waarlijk magnifiek te noemen. Het nieuwe album van Günther Schickert. En dan te bedenken dat de man zijn eerste LP uitbracht in 1975. En dat was Samtvogel. Dit is echter zijn nieuwste Nachtfalter. En daar moet u nog even op wachten, want 15 februari komt hij pas uit op Bureau B. Günther Schickert. En dat is op het label Bureau B. Radio Minnend Nederland zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Kink is weer terug. Afgelopen vrijdag om 6 uur begon Kink aan zijn uitzendingen. Gefeliciteerd namens mij natuurlijk aan de mannen die nu en vrouwen uiteraard die achter Kink werken nu. Echter voor 6 uur was er een nogal onheilspellende soundscape te horen. En ik ben van meerdere zijden benaderd of ik erachter zat. Of ik wist wat het was. Of dat het X-rated waardig was. Wel nu, ik ben het even na gaan vragen. En het bleek inderdaad heel erg X-rated waardig te zijn. Daarom nu 5 minuten ingeruimd voor deze soundscape. Die hoort natuurlijk in X-rated. Het blijkt een creatie te zijn van het wonder van Kink FM, Dion Postdijk. Die heeft deze prachtige track gemaakt en hij heeft niets anders gedaan dan Black van Pearl Jam helemaal vertraagd, uitgerekt, downgepitcht en een flinke bak galm eroverheen gegooid. Een werkelijk geweldige soundscape. Ik heb het er verder niet over. Ik laat de komende 5 minuten voor u, voor degene die het niet gehoord hebben en voor degene die het nog een keer willen horen. Dion, wat een topwerk. Hier is Black van Pearl Jam. Maar dan anders.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. En de track die je zojuist hoorde, de briljante creatie van Dion Postdijk van Black van Pearl Jam, opgerekt en uitgetrokken en enzovoort, die is op SoundCloud te vinden, mocht u de rest ook willen horen. Hij duurt 40 minuten in de totaliteit. Heerlijk. En nu helaas weer iets minder leuks. We moesten weer eens afscheid nemen van een markant muzikant. En dat is in dit geval Daniel Favre. Daniel Favre maakte deel uit van het duo Cas Product. Cas Product, samen wat hij maakte onder de naam Spatz en Mona Sojok. Deze twee vormden het duo Cas Product. Spatz, oftewel Daniel Favre, is helaas deze week overleden. Er is helaas niet bekendgemaakt wat de reden is. Althans, dat is in ieder geval mij nog niet bekend wat de oorzaak van zijn overlijden is. Maar in ieder geval, rest in peace, Daniel Favre van Cas Product. Dit is uit 1980, Take Me Tonight.

Dat is toch meer dan 12 minuten van een 42 minuten durende track. We hebben het over Megla Mancha, het Nederlandse noise drone duo, bestaande uit Freek Filippi en Marlon Wilderink. Geweldig werk van Megla Mancha. Het werkstuk heet Silica en dat is uitgebracht op digitale files en op cassette, de aloude muziekcassette. Het is een heerlijk traag trekkende drone eigenlijk, die heel erg langzaam evolueert. Het zou zelfs, als je het een heel kort stukje neemt, zou het gewoon een intro van een Black Sabbath track kunnen zijn. Maar wie zijn Megla Mancha om er iets prachtigs van te maken? Mooi uitgerekt tot 42 minuten. Gaat dat beleven? U kunt het vinden op Bandcamp, die cassette en dus de digital file. Geweldig werk. Megla Mancha hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met een tribute aan David Lynch. En die David Lynch, die heeft zulke mooie films gemaakt dat een bijzonder aantal goede muzikanten daar een mooie tribute voor gemaakt hebben. Terecht ook. Now It's Dark heet hij. Daarvan hoort u nu uit Rusland het duo Dvori met Dark Eye. Dat is puur gemaakt met trompet. Inderdaad. U hoort het goed. Gitaar en elektronica. Normaal heb ik het niet zo op toeters. Maar als het op deze manier wordt gebruikt, werkelijk echt kippenvel. Dit is Dvori van die David Lynch Tribute.

Magnum. We hoorden uit het gedeelte Tria Prima de track Sulfur. En dat verscheen op het Russische Zilo Zubaton. Luister naar X-Rated op de Concertzender met nu even een klassieker uit België. De Clinic. Mark Verhagen en Dirk Evans op hun best. Wat dacht u van Lies? En wat mij betreft een van de beste track van The Clinic ooit. Het komt van het album Face to Face.

Er wordt vaak gerept over de Russische inmenging, bijvoorbeeld in Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar Russische inmenging in de muziek, die mogen we alleen maar toejuichen. Getuigen ook na de Vori net ook dit project weer, Astral Fluids van het album Mysterium.

Hold him out!

Schitterend werk van het Marokkaans-Franse duo Étant Donné. Étant Donné, en u vindt dit werkstuk op de verzamelaar Le Sacre du Printemps. Daar staat nog veel meer moois op als Deutsch Nepal, Vitna op Mana, Mordhound, Muslim Goes, Lee Ronaldo en nog veel meer fraais. Het is uitgegeven door de Gonzo Circus. En de Gonzo Circus die bestaat binnenkort 150 afleveringen. 150 tijdschriften. Prachtig. En dat wordt gevierd. Onder andere ook met deze Le Sacre du Printemps. Die draaien we nog even in X-Rated om hun te feliciteren. En nog een klein stukje van die schitterende drone die Dion Postdijk maakte voor de nieuwe Kink.

The Pole Star of Eden. Dit was Death in June.

Death in June, want we hadden nog maar één track gedraaid van het nieuwste album Essence. En dat is te weinig. Daarom nu The Polestar of Eden. Het nieuwste album van Death in June, uitgebracht op New English Recordings. En daarvoor dus Étant donné, je suis pour toi. En daartussendoor nog even een klein stukje van die briljante mix van Dion Postdijk, Black van Pearl Jam. Aan het begin van de nieuwe Kink. En we staan nu aan het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer, namelijk X-Ray. Zometeen na 11 X-Ray met daarin muziek van de Nederlandse componist Michael Fares. The Tubes gaat u horen. En daar wordt Michael Fares bijgestaan door John Hassell op trompet en Mark Atkins op didgeridoo. Het is een hele mooie, diepe track van Michael Fares, waar eigenlijk lucht door buizen wordt gepompt en weer wordt teruggepompt. Echt een ongelooflijk fraai werkstuk van meer dan een half uur. Daar kunt u zo meteen naar luisteren in X-Ray. De rest van X-Ray wordt opgevuld met Thomas Keuner. Twee tracks van zijn album Camos. En dat werd in 1998 uitgegeven op Mille Plateaux. Ik dank iedereen hartelijk voor het aanwezig zijn bij deze episode van X-Rated. Heel fijn dat u er was en heel fijn dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. IJs en wederdienende is er uiteraard volgende week weer een nieuwe X-Rated te beluisteren op de zondagavond, gewoontegetrouw. En dat is al sinds Kink FM zo en dat is ook weer sinds dat we hier op de concertzender zitten. Het is tijdens Kink FM eventjes op de woensdag geweest. Het is tijdens de begindagen op de concertzender even op de donderdag geweest. Maar verder is zondag de veilige thuishaven voor X-Rated. Laten we hopen dat dat ook het aanstaande jaar zal zijn. En daar kunt u ook iets aan doen door donateur te worden van de concertzender. Om de concertzender te laten blijven bestaan. Zodat we het hele jaar weer kunnen roepen. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

The Shaman. Die hebben al een heel veel grote hits op hun naam staan. Waar dit er ongetwijfeld niet één van is. Het staat op het wat minder bekende album Axis Mutatis. En dat is ondertitel Arbor Bona Arbor Mala. En Arbor Bona Arbor Mala was een extra album wat gevoegd werd bij Axis Mutatis. Die is ook destijds los verkrijgbaar geweest. U hoorde The Shaman met West of the Underworld. In 1995 alweer verschenen. The Shaman aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Nog veel meer moois tot 11 uur. En daarna is er een derde uur onder de noemer X-Ray. Fijn dat u er allemaal bij bent. En het is de hoogste tijd voor een nieuw werk van Factory Floor. Jawel, Nick Kolk, Voigt en De Haren. En zij spelen een nieuwe single, Vol Tell Me heet die. En die daarop wordt ook nog meegedaan door Stephen Morris van New Order. Hier is de nieuwe Factory Floor, Tell Me, de XL-version. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

ja, na Factory Floor en Nick Kolk Void, dan denk je toch ook al snel aan Cozy Fanny Tutti. Want ze hebben inderdaad heel veel samengewerkt. Ook als Carter Tutti Void. En natuurlijk heeft Nick Kolk Void goed naar het werk van Cozy Fanny Tutti geluisterd. Terecht ook. Haar nieuwste album heet 2T2. En daarvan hoorde u nu Cure, Cozy Fanny Tutti hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu gaan we eens eventjes de hele eigen zware definitie van dub in met The Bug. En dat versus Ghost Dubs. The Bug, oftewel Kevin Martin, doet het samen met Ghost Dubs op de nieuwste 12-inch Imploded Versions. U hoort nu The Bug zelf met de track Militants, The Beast version door Ghost Dub. Een en ander verscheen op zijn eigen label Pressure. Jawel, de definitie van dub volgens The Bug en Ghost Dubs.

dan vieren we dat gewoon de hele maand. We gaan wel zien waar we eindigen. U kunt inderdaad uw favoriete X-rated ontdekking opsturen naar het e-mailadres bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-rated. Heel veel reacties heb ik al binnen, dus gaat zo door. Dan maken we er een mooie feestuitzending, dan wel feestmaand van. En misschien is dat wel een nieuwe track van She Spread Sorrow, oftewel Alice Kundalini. En zij weet zich vergezeld van haar partner Luca Sigurta op het nieuwe album The Grimorian Tapes. En dat is verschenen via de Helen Scarsdale Agency. Gezelliger wordt het er allemaal niet op in de track The Stairs.

needs to know.

Smoke come out from my face.

Celebrating.

No friends, the emerald, no messages.

Yeah.

En dit soort gekte kan eigenlijk alleen maar bij Coil vandaan komen. Hun samenwerking met Black Sun Productions uit Italië. Massimo en Piers als Black Sun Productions. In samenwerking met Coil. Op teksten van Bertolt Brecht, zoals u dat vindt op Operet Amorale. Dit was natuurlijk wel een vertaling, een Engelse vertaling. En het heet nu A List of Wishes. Operet Amorale verscheen in 2005. Coil en Black Sun Productions. A List of Wishes. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarvoor kon u luisteren naar Svartzin, oftewel Jan Roger Patterson. Die is Svartzin en zijn eigenlijk echte, ja, volledige album verscheen in 2017. En daarna niet echt meer. En dat is jammer, wel wat losse tracks, maar geen album meer. Kom op, Jan Roger Patterson, wij willen een nieuw album. Want Murket Variabler, die was fantastisch. Getuige ook de track Echoes of Silent Cries Among the Sea of Trees. Svartzin. En daarvoor het gezellige werk van She Spread Sorrow en Luca Sigurta. En ik kondigde het een tijdje terug al aan na het overlijden van Matthias Grassoff. Wij gaan een hele X-ray wijden natuurlijk aan de muziek van Matthias Grassoff. Ja, dat doen we niet met korte tracks, want die maakt hij gewoonweg niet. Vandaar dat we wat langere tracks kunnen kiezen van vier verschillende albums. Namelijk de albums Calibration, Dissolution, The Fragrance of Eternal Roses en Zonnenwende. Rust in vrede, Matthias Grassoff. Het volgende uur is voor jou en voor ons. Matthias Grassoff in X-Ray. Nou, misschien zie ik een aantal van u op het Dutch Electronic Music Masters Festival in Best bij Eindhoven in het Theaterke. Volgende week zaterdag, aanstaande zaterdag dus. En dan zondag hebben we gewoon weer een nieuwe episode van X-Rated. Tenminste, ijs en wederdienende. Je weet het tenslotte maar nooit wat er allemaal kan gebeuren in deze malle wereld. Nou, laten we eraan gewoon vanuit gaan dat dat wel gaat gebeuren. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en natuurlijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen links en rechts. Ga door met mailen voor de 30 jaar X-Rated. Dan zien we elkaar volgende week weer en meer. En tot dan. Dag. Heb een mooie week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

deze week overleed helaas Achim Szczepański. En Achim Szczepański maakte in 1980 het debuutalbum mede, althans het debuutalbum van PD, oftewel Progressive Disco. PD met het album In Weekloos. Daarna voegde zich het bij een band die eigenlijk de opvolger was van PD, P16D4. En tevens was hij de oprichter van het fantastische muzieklabel Force Inc. Music Works met de sublabels Mille Plateau en Ritornel. Vandaar dat ik een van de, wat mij betreft, een van de beste Force Inc. Music Works 12 inches uit de kast heb getrokken om deze X-Rated mee te beginnen. En dat was Porter Ricks. U hoorde Redundance One. In 1997 dus op dat fantastische Force Inc. Music Works. Op de 12 inch volume 1. Porter Ricks aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En over Achim Szczepański gesproken, daar komen we het tweede uur, het begin van het tweede uur, nog op terug. Maar eerst fonkel nieuw werk tot aan het uur van 10 uur. En daarna ook de focus van toen, maar natuurlijk ook van nu in het tweede uur X-Ray. Allemaal X-Rated, moet ik zeggen. Allemaal tot 11 uur vanavond. En ze doet het weer, onze Ellen Alien. Zij heeft weer een nieuwe verzamelaar gecompileerd. De opvolger van We Are Not Alone Volume 7. Jawel, dat is natuurlijk Volume 8. En daarop Boston 168, Feeling You op die verzamelaar. We Are Not Alone Part 8. Natuurlijk uitgebracht op het label van Ellen Alien, Be Pish. U bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

verslavend goede track, echt. Van Hibrasil. Oh, ik draai de verkeerde dicht. Hibrasil. En dat is eigenlijk gewoon Will Kinsella. En hij is woonachtig in Berlijn. Het album, dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. Namelijk pas op 1 november. En het album, dat gaat heten The Voyagers. U hoorde de track Sagala van Hibrasil hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met iets wat voorlopig ook nog niet uitkomt. Sterker nog, 14 november pas. Super Plastic Fantastic. Verschrikkelijke naam, maar een erg fijne track. De track die is Kaboer. Het album gaat heten Atlas. Het komt uit Mexico en het gaat verschijnen op Discos Sentimiento. Dit is Super Plastic Fantastic. Ja, die naam.

Zo, dat was eventjes stevig werk van Satori, oftewel Dave Kirby. Samen was hij vroeger samen met Justin Mitchell, de eigenaar van Cold Spring Records in Satori, maar doet het tegenwoordig alleen. Op het album The Woods hoorde u de track A Stopped Clock. En dat verscheen inderdaad ook via Cold Spring Records. En hier bij X-Rated op de concertzender. Andermaal een track van die uitstekende verzamelaar Cut Up Deconstructing William Burroughs. Deconstructing W.S. Burroughs. Verschenen via Unexplained Sounds Group. Vorige week draaiden we Eddie Newton. Maar er staat nog veel moois op als Siglum S, Dead Voices on Air, Rapoon Jarl en 400 Lonely Things. En die hoort u nu. U hoort de track The Stale Enya, Thief of Dreams. 400 Lonely Things. The Stale Enya, Thief of Dreams.

Your ear.

I hope you're here. I hope.

I want to stay.

I hope.

Still and we have to be free.

I won't.

Yeah.

see.

0: Werkraum en u vindt deze versie op de verzamelaar Steinklang Industries 2 2005-2006. En samengesteld dus door Steinklang Industries aus Österreich. Jawel, Werkraum La Fée Verte. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor hoorde u ook werk uit de Alpen, namelijk van Sturmpercht, het album Stürm ins Leben wild hinein. Dat hebben ze in eigen beheer op hun eigen Percht Records uitgebracht op, in 2004. U hoorde Sturmpercht met Das verlorene Königreich en daarvoor hoorde u 400 Lonely Things van de Cut-Up verzamelaar. Voor W.S. Burroughs. En met Werkraum eindigt deze X-Rated, maar er is nog veel meer te beleven. Namelijk een, nou, ik mag wel zeggen, behoorlijk abstracte X-Ray. Ik heb gemeend een hele X-ray te wijden aan het nieuwe werkstuk van Martijn Homan en Roel Meelkop. En dat zijn beide natuurlijk Hollanders. En Martijn Homan is al sinds geruime tijd verbonden aan het collectief De Fabriek uit Zwolle. U hoort Martijn Homan en Roel Meelkop, de vier tracks die staan op hun pas verschenen album. En dat is verschenen via het eigen Universaal Kunst. Zometeen dus Homan en Meelkop in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd fijn. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray tot middernacht. En volgende week duiken we volledig in, volledig. Het eerste uur in ieder geval in het fantastische Le Guess Who Festival. Je hoort de eerste special volgende week dus over het Le Guess Who Festival. Want er zijn nog kaarten te krijgen voor diverse dagen. En bovendien, X-Rated bestaat volgende week 29 jaar. Jawel. En dat ook, dat gaan we natuurlijk een klein beetje vieren. Dank voor het luisteren voor nu. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.
2: Max.

ben altijd een beetje verbaasd als een bepaalde act maar één single heeft gemaakt en daarna helemaal nooit meer. En dat is het geval met het duo Existence and Uniqueness of Solutions. Die maakte één single in 1995, Silence the Decent. Existence and Uniqueness of Solutions. En dat is de start van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Zometeen hoort u alles over de kaartjes die u kunt winnen voor het Heretica 2 Festival, wat gehouden gaat worden in OT301 in Amsterdam. Dat betekent dat X-Rated vanavond heel vroeg de duisternis induikt. Maar zover is het nu nog niet. Eerst is het de beurt aan Petru KSS. De Colibri Live LP, die is uitgebracht via Colibri Space Shuttle. U kunt nu luisteren naar Caterion Rework. Heerlijke techno van Petru KSS. Dit is Petru KSS. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Ja, zonder Kraftwerk had dit natuurlijk helemaal niet bestaan. Maar het is toch werkelijk fantastisch wat mensen als Gerald Donald doet als Deercyclus, als Doppler-effect en meer van dat soort heerlijke electro. De nieuwe single van Deercyclus heet Truth Matrix en dat is uitgebracht via het Rotterdamse Clone Records. Ja, nou, die grosseert sowieso in prachtige techno en electro. Dat Clone uit Rotterdam, Deercyclus. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik al zei, we duiken vroeg de duisternis in. En dat gaat nu gebeuren met een special rond Heretica 2. En dat is een festival wat gehouden gaat worden op donderdag 26 maart aanstaande in de OT301. En de OT301, voor degene die het niet kennen, is gewoon op de Overtoom, nummertje 301 in Amsterdam. De tweede aflevering van Heretica zal het levenslicht doen zien. De eerste, dat was met Matter Suspiria Vision onder andere. En de tweede, die is aanstaande. En daar zal worden opgetreden door Teatro Satanico, door Grimoire de Occult, door Mirko Magnani, Undogmatisch, door Y/Y, door A Trade. En de DJ, dat is Mark O'Shea. En hem kennen we natuurlijk als bezielend leider van het Winter Light label. Een en al duisternis alom dus op dat festival. De ondertitel van Heretica 2 is ook An Evening of Dark Ambient Industrial and Atmospheric Music. Zoals gezegd dus donderdag 26 maart aanstaande. Aanvang is om 8 uur 's avonds. Dat gaat een heel mooi festival worden en dat getuigen ook de tracks die ik zal laten horen van de acts die zullen spelen op dat festival. Eigenlijk is de hoofdact Teatro Satanico, dus daar beginnen we zo mee. Maar niet voordat ik vertel dat u kunt mailen. bob.ruusje@concertzender.nl bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op één van de twee kaarten die we vanavond weggeven. Dus twee kaartjes, dus twee winnaars. Dat is de score voor vanavond. Straks om 10:30 zal ik de winnaars bekendmaken. De mailbox gaat open en u kunt mailen dus bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Heretica 2. Heretica 2. En zoals gezegd, we beginnen met Teatro Satanico. De duisternis gaat vallen met het album Enochian Music for Beginners. Dit is Enochian 1. Teatro Satanico. De mailbox, die staat open.

Ja, degene die het festival organiseert, en dat is Simona de la Morte, die zit zelf ook in een muzikale act, namelijk A Trade, samen met Jeroen Visser. En zij treden ook op A Trade op het festival Heretica 2. Dit komt van een verzamelaar MAD6 en u hoorde de track Shadows of Memories van A Trade. U kunt nog mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Heretica 2 als u wil meedingen voor de twee kaartjes die wij weggeven voor dit festival. Donderdag 26 maart aanstaande in de OT 301, waar ook opgetreden gaat worden door Mirko Magnani. En hij is vroeger van de band Minox. En dat staat nog heel erg goed in mijn kast te staan. Die heb ik er regelmatig uitgetrokken. En dat werd ook al medewerking verleend door mensen van Tuxedo Moon. Wel nu, deze track die ik zal draaien van Mirko Magnani, die is met Steven Brown van Tuxedo Moon. Het is allemaal te horen op het album Zarathustra der große Mittag. En u hoort nu Zarathustra's Untergang. En ook dit zal optreden op het Heretica 2 Festival in de OT 301. Hier zijn met Mirko Magnani en Steven Brown.

Zo gaat dit nog heel lang door. Heerlijk wat een duisternis bij Grimoire de Occult. U hoorde een gedeelte uit Aina Transmissions van het gelijknamige album wat vorig jaar verscheen op Dunkelheit Productionen. Grimoire de Occult hier bij X-Rated op de Concertzender. En zij spelen inderdaad ook op het Heretica 2 Festival 26 maart aanstaande in de OT301. Wel nu, even nog even om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u nog kans wil maken op een van de twee kaarten die wij weggeven. En dan is er nu de beurt aan Y/Y, het album Gong Masters. En Y/Y zal het festival openen op de 26e maart. Het zijn George Mensink, die vroeger nog bij Christus Kut zat, samen met zijn vrouw Rachel Getrouw. Y/Y, gratitude, hope and grace. En u kunt nog heel even mailen. Dus doe dat.

0: Dat was Y/Y. Hier in de studio heb ik vreemd genoeg maar één kanaal. Dus misschien heeft u dat thuis ook één kanaal van deze track van Y/Y van het Gongmasters album. Wel nu, ik hoop niet dat het de rest van de uitzending ook betreft. Of dat het alleen maar deze track behelst. Anyway, de mailbox die gaat dicht en om 10:30 maak ik bekend wie de winnaars zijn van het de kaarten die u kunt winnen voor Heretica 2.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur hier bij X-Rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met nu oud, maar ook nieuw werk. Of eigenlijk heel nieuw werk, maar een hele oude track. We hebben het over Maarten van der Vleuten. Die heeft een single opgenomen met aan de ene kant Love Will Tear Us Apart. Natuurlijk van Joy Division. En de andere kant is voor A Forest. En die heeft hij opgenomen met medewerking van Linda Castagna. En met name Forest heeft een heel eigen arrangement gekregen. En je zou het bijna niet meer herkennen als zijnde een cover van The Cure. Maar het is het wel degelijk. Een schitterende versie van Forest. Verschenen op Signum Records, het eigen label van Maarten van der Vleuten.

Once the breath goes out, it's fit to burn.

Madman. Here's the cause of it all.

Echt allemachtig, wat een track. Bill Laswell. Bill Laswell wist zich vergezeld van Coil en de singer-songwriter Laurie Carson. Die prachtige stem van Laurie Carson, de schitterende ritmes van Coil en alle andere geluiden en instrumenten door Bill Laswell. U hoorde Kala en het staat op het Bill Laswell album City of Light. En dat verscheen op Sub Rosa in 1997. Gelukkig later heruitgegeven via Infinite Fog. Bill Laswell, Coil en Laurie Carson hier bij X-Rated op de Concertzender. En Bill Laswell, die kan nog steeds alle steun gebruiken. Want het gaat nog steeds helemaal niet goed met zijn gezondheid. En heeft daarvoor een crowdfunding opgezet. Daartoe, om hem nog even een extra hart onder de riem te steken, heb ik besloten om binnenkort ook een Bill Laswell X-Ray te maken. X-Rated op de Concertzender met nieuw werk van Laibach. De box Laibach 40 is verschenen, Laibach 40. En dat is om het eerste album, het 40-jarig jubileum van het eerste album te vieren. Nou, dat is gelukt. Er zijn drie cd's in die box met allerlei oude opnames. En één cd met nieuwe opnames. En dat is een live concert dat ze in 2025 hebben gegeven in de nagenoeg originele bezetting. Alleen de eerste zanger oprichter is er niet bij vanwege zijn zelfmoord, niet lang na de oprichting. We Forge the Future heet dat album. En daarvan hoort er nu Bodgy. En dat betekende Battles. Laibach.

uit Italië komt Nightmare Lodge. Het staat op de verzamelaar Carne del Disastro. En dat verscheen via Minus Habens in 1989. Hoorde Denti della Rotazione hier bij X-Rated op de Concertzender. Nightmare Lodge. En het is net over 10:30, dus ik ben op tijd voor het vermelden wie de kaartjes hebben gewonnen voor Heretica 2 in OT301 op 26 maart aanstaande. Wel nu, ik heb één mailer. En dat betekent dat die plus één op de gastenlijst komt. En dat is Fedde Monsma. Fedde Monsma, je komt plus één op de gastenlijst. Hoe een en ander in zijn werk gaat, dat hoor je zeer binnenkort. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Simona Della Morte. Dank voor deze actie. En OT301, de concertzender, X-Rated, et cetera. En voor diegenen die niet gemaild hebben. U gaat in ieder geval een hele mooie avond missen. Dus koop gewoon een kaartje. U luistert naar X-Rated met nu nieuw werk van Jarl. En Jarl was vroeger van Irm. Tegenwoordig doet hij het allemaal solo. Al een heleboel albums uitgebracht. En hij heeft een van zijn beste nu uitgebracht op Zoharum Records uit Polen. Het album Nerve Cell Threads Electronics. En het doet denken aan sommige stukken. Doet denken aan de elektronica van pioniers uit de jaren 70 met modulaire synthesizers. Jarl, dit is Electrical Impulse 1/4 van het album Nerve Cell Threads Electronics. Jarl.

En dat verscheen in 1994 op de single Sundogs. Rose Clouds of Holocaust, Death in June. En behalve Douglas P. hoorden we Simon Norris en Rose McDowell in deze track van Death in June. En hiervoor fonkel, maar dan ook heel erg fonkelnieuw werk. Namelijk pas te verschijnen op 24 april het nieuwe album van Traum. Dat gaat verschijnen via Cyclic Law Records. Emphasis gaat het album heten met een hoofdletter Y aan het eind. Cyclic Law is het label. Schwarz-Grün was de track. Traum. En daarvoor dat schitterende nieuwe album van Jarl, Nerve Cell Threads Electronics. En dit is helaas het einde van deze X-Rated. Maar er is nog een X-Ray zometeen. En in 2017 heb ik ooit een selectie opgenomen van The Ambient Cookbook. Een verzamelaar op Fox Records van Pete Namelijk. En daar heb ik een tweede selectie van opgenomen. Want er staat zo verschrikkelijk veel moois op. En dat is tenslotte alweer zo lang geleden dat het wel weer kan. Second selection from the Ambient Cookbook. En u hoort achter elkaar werk van Amir Abadi, Ramin Nagayan, Pete Namelijk, Pete, oftewel Peter Koelman, Tetsu Inoue, Uwe Schmid, Chris Melosh, Daniel Pemberton en David Mufeng. Een en ander verscheen in 1995. Dus wederom een selectie uit The Ambient Cookbook. Zometeen in X-Ray hier bij de Concertzender. IJs en wederdiener is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan duiken wij in de wonderenwereld van het Rewire Festival. Rewire in Den Haag, dat is ook weer aanstonds. En volgende week hoort u een fraaie selectie uit wat Rewire ons te bieden heeft. En natuurlijk nog veel meer in een nieuwe X-Rated volgende week vanaf 9 uur 's avonds op de zondagavond. Voor nu, blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Dank voor het luisteren. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

heel erg langzaam werd het wereldnieuws dat deze week bekend is geworden dat J. Soul Kane is overleden. En het is nogal op een eigenaardige manier gebeurd. Een aantal vrienden van hem die heel veel online contact hadden, zoals Facebook en andere online social media, hadden in de gaten dat hij al enkele weken helemaal niet meer actief was. Terwijl hij ontzettend actief was op sociale media. J. Soul Kane, oftewel Depp Charge. Uiteindelijk is het bekend geworden en zo is het in de dancewereld langzaam op een gegeven moment op gang gekomen dat daadwerkelijk J. Soul Kane is overleden op 55-jarige leeftijd. Maar een officiële bevestiging is er nog steeds niet geweest. Dat is nog steeds heel vreemd. Maar we mogen toch echt wel aannemen dat hij is overleden. En dat is heel triest. Alhoewel hij niet meer heel actief was. Alhoewel er gezegd werd dat hij toch wel weer aan iets nieuws aan het werken was. In ieder geval, J. Soul Kane is niet meer. En hij maakte als Depp Charge hele mooie dingen. Hij wordt wel eens de vader van de trip-hop genoemd. En ook wel als The Octagon Man, waarin hij veel meer de electro-kant op ging. We hoorden de single Depp Charge en dan de Hando Jin version. Depp Charge, bekend om al zijn samples uit de martial arts en western films. Rust in vrede, J. Soul Kane. U bent verbonden met de concertzender. En we hebben X-rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois. Tot middernacht, het duistere uur van 12 uur hier bij de concertzender. Waar we nu een nieuw werk gaan draaien en dat gaat er behoorlijk stevig aan toe. Met muziek van Non-Reversible. Dit is Habitable Surface en dan in de Tom Harris Tribal Remix. Het komt te staan op Habitable Surface Remixes. En dat gaat verschijnen via Arkham Audio op 6 december. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Toma, Toma. Misschien wordt u er ook helemaal gek van. Ik ken iemand die er helemaal gek van is geworden vanmiddag toen zij deze track hoorde. Misschien u ook wel. Ik weet het niet. Ik vond hem lekker. Toma, Toma. U hoorde Cora Novoa. Haar nieuwste album die gaat verschijnen op 5 december. Het is zo'n mooie dag. Mental Diary Act 3. This is not about you and me. This is about us, LP. Zo gaat hij heten, via het label Seeking the Velvet. Cora Novoa. En we zijn weer aanbeland bij het werk van Kevin Richard Martin. Ik kan het niet laten. The Bug. Hij heeft 5 Machines singles verzameld op 1 dubbelaar. En nu van Machines 5, verschenen overigens van via Relapse Records, is dit The Bug met Fuka, Tongue as a Weapon.

Ja, ik vind het een hele fijne track. En het is sowieso een heel fijn album. En ook heel wisselvallig. Lara Sarkissian. En Lara Sarkissian, of Sarkissian mag ik eigenlijk zeggen, want ze komt uit San Francisco. En zij maakt een nieuw album, Remnants. En Remnants gaat verschijnen op het label Between Earth and Sky. U hoorde, The Crane Has Lost Its Way Across the Heaven. X-Rated op de Concertzender, waar we nu zijn aanbeland bij nieuw werk van Canopy of Stars. En Canopy of Stars is het al heel lang het project van Christian Wielden. En er is een album Waves Remixed uitgekomen op Rednetic Recordings. En daarvan hoort u nu Rain and the Waves. Nou, regen genoeg, daar hebben we duidelijk morgen ook weer last van. Maar nu gewoon lekker niet, want we zitten lekker binnen en luisteren naar X-Rated. Hier is Rain and the Waves in de Canopy of Stars Remix.